Ik ga ze doet maar dat je schudder gaan op de ene kant wel zo vroeg is hoe je betaalt. Maar als je gaan op de andere kant, ja dan is het een keer je schudder dan hou je wel een keer gaan op de ene kant. Niets mag je nooit naast de bek je out of control iets die je deel dan hou. Ik ga naast de bek spumt je bij dat je gaan op de ene kant je bij mezelf deel is hoe het gaat bek is kom je daar schudder je bij je dus weet je wel. Zo had het dus niet zit me gaan dan hou zo vroeg je dus heb je wel naam. And Shashki was to British, but Sindhu that an Askam Nogish and Smego Hill Winch Gag. You get an Askam Jonathan Sutherland, a Makatrina Orgish, I beat the Biano dot. Then Askam Giba Jita Gish, which I beat him dot, Giba get Charles Luded, Cole Balsam, Jamie Little, Alex LaBelle, Gwen Sigiba, Nishabi Shrivitan, EU the Baswan, Jishan Stamel, Egmania Cheryl Apache, Giba Gish, I bet you, Kawaja, I'm sorry.

Ik had het ooit maandag door je schouder genapt en ik kon wel zo vroeger zijn hoe je betaald. Maar als je genapt en ik heb jij en ik is een keer bij je schouder dan houd je en ik heb genapt en dat niet mag in jouw eigen als je bij out of control iets die je deelt en houd. Ik had als je bij spumt ik heb dat ik een keer genapt en dat ik bij hem zelf deel is hij hoe het kijk heb ik eens kom gaat als schouder ik heb dat dus weet je wel. Zo had het dus nooit meer gedaan dan houd zo vroeg dat je bij de we naam. En Shashki was to do the but Sindhu that an Askam Nogash and Smego Hill Winch Gag. You get an Askam Jonathan Sutherland, Emma Katrina Orgish, I beat the Biano dot. Then Askam Gibaji Takish, but which I would seem dot, you get Charles Luded, Cole Balsam, Jamie Little, Alex Labelle, Gwen Sigiba, Nishabi Shrivitan, EU the Bajwan, Jishan Stamer, Egmania Cheryl Apache, Gibagisha Betrig, Hawaja Egmswear.